0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Voor een mitte zei je hoor, wil je godverdomme maken dat je wegzet? En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar hoer.
1: Ik wou gewoon maar zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo kan doen verdoen.

0: Nee.
1: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: Seraphon van de Voel Je Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: besten. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp. Ajoen Music App.
2: App hem al.

Die luister zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zeilen, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: draai ik er rond. Ik kom mijn Neldi en een andere koe mee.
1: Een dag de geluister naar Ayo Music. Een verloren dag.
2: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee jong.

0: vermogen zo'n lijp op de ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de champie is al op het vuurtje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Oost.

en van vrijheid is geboren. Zot van flower power, iedere dag onder een toer.

0: Kijk hier, Lico, Flova, Kamisha, Chant, van Tatingen, Toeme Foes.
1: Wat zeg je? Van wie wil je Lieken overhouden?
0: Van Kamisha, Chant, dat valt van Toeme Foes.
1: Je mag hem rood, zeg, on je karavot uit aan de mond. Van wie wil je nou eigenlijk een Lieken overhouden?
0: Van Kamisha, Chant.

0: moe. Waar gommen die zouden ons eigen beklauwen, als ons teneer zijn we waar vieren.
1: Ajoy Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.

Ik lijs het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fort. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten.

voor Nick Laugen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want die

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

in de straat. Te hoorden gaal dat joh en een konkel voezen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat joh en een zinnig heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

ik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Steenberg.

IOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: artisten i karnavalisten. Van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
3: App hem al.

zo ik mensen zeggen, zitten die in een nice door. Dan nee, toch geen manieren, en dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, ze ziet er toch niet uit. Want dan drooi ik mij om.

de toorts. Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten hoek blauw. Als ik even stop de boeten, je nooit zeggen achter mij. Dan is van ons meneer, je moet je pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen, iedereen in de bres. Dan doe het gewoon een keer.

0: IOI Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Boekverbranding, stond op de markt. De prins glamourig, ik voel me hard. Begin ik te dromen, zie me dan stol. Dat moet toch de macht zijn, dus sceptisch worden.

Dag en nacht, van smaris tot sauvis, elke sok.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Zet een fan van de Voel de Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voel de goede radios van Holst.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Vrijdag.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Loeip verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Radio and Music presenta Radio.
1: Gezende fermes doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Lize de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke bij schrijf.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik heb toch

Music. Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog.

0: Rocky Evet. Dzięki Casa Front Ponisoma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal op. Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen, hoor. Geen hier een flappen in de flapschoen.
0: Nou, dat met een motorbike getonnet. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Ze zoals zeg maar een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lote zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

and non-smoking flies.

0: Deze is plezieriger als zij deze pakken zelf foefken. Hoe in mijn daf heb je hoor hier gewijn.
1: Oh ja, mijn gedachtig. Dan hoeven we haar hier zeker een Thais massagesalonsje bewust. Ja, door, ja, door. Oh.
2: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien

0: Meer de Neven-app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: spuit ik van een roze lipje.
1: Jongens en maskers, luistert goed, ik ging de wereld af.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: Live-Woldingske. Ideaal allebei.
1: Ajo in Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de app.

Gone since your cynic days. Gone since een van de lelijke vrouwen die me gewoon verbouwen. Een snijken hier was zoigen door. En voilà, de sperma komen. Spiegelke, spiegelke om de wand.

0: on Uetan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat heb je het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: vlammen staan. Ik heb precies weer een grale kleine orka, jong.
1: Ah, waarom maar een beetje steken, hein?
2: Ah, joh, music.
3: Echt van oost.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat heb je nog nooit gezien of gehoord.
4: Die naam op vroeger gezien. Hoe ben je kontjes zien? Hoe

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Johan Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nevenapp. Johan Music App.
2: App hem al.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

Friends belong but frutjes, meester. Friends belong but frutjes, meester. Frutjes de meester met de Steve als burgemeester. Groeite kooi, zo'n stasje, groeite kooi, zo'n stasje, groeite.

Ajoin Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

voor in de stad. Voordat ze van Herwagentool zeggen, het is plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al malkomen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt.

Ochet Paroas, Zembriggen en Clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: IO in Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Hey, hoe ik als een nekel kan roten naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
3: Ach, mijn jongen, toch

Gedierig goeie muziek. Het was nou zo.

0: dagen, maar zo uit de band. En knoeip het in haar oer en het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar gloeit nog moeig. Want hij zet je recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot je graal ster en knalt overal teer. Soms zo'n weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidaat, graal ik goed op haar hoe ik al toen in het niet had uit werd en graal ik groos.
2: Want in haar oeigen branden vier. Je zit niet vrolijk achter het stier. Soms mocht een pintje zeer.

0: luisteren naar nu toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nog niet vergeten.
1: Want in Ouwigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier.

Domani iedereen, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Geef me Jean.
2: Is het van achteren te doen?
1: Geef me Jean.
3: Hey Robin, kom eens te zien, dat je moet Jean. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, proef hem op de schoeien.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, proef hem op de schoeien.
0: Maar die van daar mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, proef hem op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Ayo en Music. 100% plezant, 100% Ulst.
1: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch

zet af van de Voel Dat Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed radios van Holst.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music presenteert radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wing Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: Ajoin Music.
1: Echte dierig goeie muziek.
2: Even haar ondacht. Vertswis verkeesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Bio in Music. Plezante radio.
1: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes maar hou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

geen kweer moet wiemen eten dier. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Voor zit je mannen weer. En zal weer een vrije nooit liggen me.

toe. Hij kwam door je tegen. Nana kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jegger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Deze is Ajoen Music.
3: Verhaal d'Ajoen. Anna.

0: yaşındaki Mia.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Mia, de Neven. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nu. Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app. App hem al.

0: dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch de rekweg.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
2: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

0: Vonuot un Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven. En voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo in music. En luister naar yo in music overal en altijd. De Neven yo in music app.
2: App hem al.
3: Ja, de Ju, weer geen parkeerplus.
4: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
3: Hey, mag niet nog links, Marie-Jean.

0: Misschien of ons Rick Monroe is.
1: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
2: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee.

0: wakker maken, zo'n nep op de ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, zeg.
0: Zie hier, de chubby is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ayo in music. 100% oost. 100% carnaval.

0: zitten. Luister een keer naar AOM Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Hoe ik al werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert. Wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: Dayoin Music. De nummer 1 van Dayoin.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de boog of naar beneden?

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Brrr, Assocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gooi dat niet? AKV schiet jou het en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar werden de jagnoen, en steer op de grote markten doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4-5 dagen lang. Als het is enig in gans ons land. Wat is dat die plezant?

0: Nuoton Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: IO in Music. 100% plezant, 100% olst.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: chavou! Arupa chegou!
1: Meada verdoma das! Meada verdoma das! Meada verdoma das goed!
0: Wat verdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat praat nou?
3: IOI Music. 100% plezant. 100% oost.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Ulst.

0: Music prezentă radio.
1: Ulshner zan ulshneskes, kom na inzien. Vermoor, geen dingesman in ulsht, wordt Roadhoge vastelovend vieren. Zonder ries en krakiel, Roadhoge plezier maken, moelen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een ulshner.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.

0: van ons.
1: Gloeit verdrom al hier. In stand met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

music. Altijd goede muziek. Dat is erover. Dat is

You and Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: dagen niet genoeg. Morgen politieke sloter, ze tegen maar eens vroeg.
1: De woensdag nog die dagen, dat stelt nog zijn kop. Waarom kun je naar vrouwen, doet iedereen zo zot.
0: Naast uit de volksmond.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
3: App de mal.

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Ella voor Janet.
2: Ella voor Janet.
1: De dansdag geven wergalit.
2: De dansdag geven wergalit.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: musique. De beste moment, de beste musique, ulst op zijn best.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

Er is in Olsch geen ien dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

juist werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn eigen verhaal geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music App.

0: toch stonk hier met plezier.
1: Ne nog meer.
0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne nog meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Ne nog meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor tweeën.
2: Maar wanneer, madame? Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
3: Welkom bij Chez Douche.
4: Zoekt een restaurant in stad. Is een gewoon frituur te plat.

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeit.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Dooruit van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

niederblon, hy is aan oog gevrol. Dus hoger is de my moois mee, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad, deinen

0: Van 5. Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.